0: Hongarije.
1: In april oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie nog dat de wet van de Orbán-regering in strijd was met het Europees recht. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht een drone neergehaald boven Litouwen. Dat meldt de Litouwse president. De drone is in het zuiden van het land neergehaald. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft gelanceerd. Volgens persagentschap Reuters kwam die mogelijk vanuit Wit-Rusland in het Litouwse luchtruim. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones neerhalen. Eerder gebeurde dat ook al boven Estland en Letland. Het Amerikaanse leger beschikt over wapens in de ruimte. Dat heeft Space Force gemeld, het onderdeel van het leger dat zich bezighoudt met de ruimte. De wapensystemen worden Space Control Weapons genoemd. Over de werking zijn geen details gegeven. Het is de eerste keer dat de Verenigde Staten openlijk bevestigen dat ze over wapens in de ruimte beschikken. Washington vindt dat gerechtvaardigd, omdat ook China en Rusland onder meer lasers en jammers inzetten om hun rivalen te dwarsbomen in de ruimte. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij werd wereldberoemd met zijn extravagante ontwerpen, vaak met veel glitter. En hij kleedde sterren als Cher, Diana Ross, Elton John, Dolly Parton, Taylor Swift en Beyoncé. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp. Hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie is 87 jaar geworden. De nacht is droog bij minstens 16 graden. Straks krijgen we een bijzonder zachte septemberdag met zon en temperaturen tot 28 graden. Woensdag wisselend bewolkt, plaatselijk een bui en nog hooguit 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Drie uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Bree in Limburg heeft de politie een groot lab opgedoekt waar synthetische drugs werden geproduceerd. Het lab lag verstopt in een loods. Vier mensen zijn opgepakt. De politie heeft het zelf over een heel groot drugslab, maar geeft voorlopig niet meer details. De nieuwe Hongaarse regering van premier Magyar heeft een wetsontwerp voorgesteld dat komaf moet maken met de omstreden anti-LGBTQ-wetgeving van de vorige regering Orbán. Die wetgeving verbood wat Orbán noemde het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen. En de wet werd ook gebruikt om de Pride-optocht te verbieden. In april oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie nog dat de Hongaarse wet in strijd was met het Europees recht. Correspondent Stefan Bos legt uit wat er zal veranderen.
4: In de nieuwe wet gaat in elk geval staan dat deze groep niet meer gediscrimineerd kan worden. En hij wil ook de deur openen voor adoptie door homo-ouders van kinderen. Het is tot op zekere hoogte een verbreken met het tijdperk van Orbán.
3: In Turkije zijn op het sociale mediaplatform X tientallen accounts geblokkeerd van LGBTQ+-activisten, mensenrechtenactivisten en journalisten. Volgens Engeliweb, de Turkse organisatie tegen internetcensuur, heeft een rechtbank de blokkering van die profielen bevolen. Nog volgens Engeliweb is voor een deel van de accounts obsceniteit als reden aangehaald. Ook het account van Amnesty International Turkije is niet meer online, net als dat van een regeringskritische krant en van een vrouwenrechtenorganisatie. Over een 20-tal minuten lanceert de Europese ruimtevaartorganisatie ESA een satelliet die de gezondheid van planten gaat onderzoeken. De satelliet meet het zwakke licht dat planten afgeven tijdens de fotosynthese, het proces waarbij ze groeien met licht, water en CO2 en daarbij zuurstof maken. Wetenschappers willen onderzoeken wanneer planten last hebben van droogte en nog meer te weten komen over de rol van planten in de koolstofcyclus. De missie onderzoekt ook de gezondheid van onder meer bossen en landbouwgebieden. De satelliet wordt gelanceerd vanop de Europese ruimtehaven in Frans-Guinea. Het is droog vannacht met opklaringen en minstens 16 graden. Straks nog een zomerse dag met geregeld zon en temperaturen tot 28 graden. Tegen de avond kan er wat regen vallen. Woensdag wisselend bewolkt met kans op een bui en nog hoogstens 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Radio 2 Relax.

0: Goedemorgen, het is 4 uur VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft beslist om de beperkingen op briefstemmen voorlopig tegen te houden. De regering Trump wilde dat de postdienst alleen nog stembiljetten zou versturen onder nieuwe federale voorwaarden. Trump beweert dat er in de VS op grote schaal gefraudeerd wordt bij het stemmen per post en dat hij mede daardoor in 2020 de verkiezingen zou hebben verloren van Joe Biden. Een lagere rechter had eerder al de regels geblokkeerd die Trump wou doorvoeren en het Hooggerechtshof bevestigt nu die blokkeringen. Het Hof zegt in zijn beslissing nog dat de kans klein is dat Trump gelijk krijgt wanneer later een rechter zich over de grond van de zaak uitspreekt. De nieuwe Hongaarse regering van premier Magyar heeft een wetsontwerp voorgesteld dat komaf moet maken met de omstreden anti-LGBTQ-wetgeving van de vorige regering Orbán. Die wetgeving verbood wat Orbán noemde het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen. En de wet werd ook gebruikt om de Pride-optocht te verbieden. In april oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie nog dat de Hongaarse wet in strijd was met het Europees recht. Correspondent Stefan Bos legt uit wat er zal veranderen.
1: In de nieuwe wet gaat in elk geval staan dat deze groep niet meer gediscrimineerd kan worden. En hij wil ook de deur openen voor adoptie door homo-ouders van kinderen. Het is tot op zekere hoogte een verbreken met het tijdperk van Orbán.
0: NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht een drone neergehaald boven Litouwen. Dat meldt de Litouwse president. De drone is in het zuiden van het land neergehaald. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft gelanceerd. Volgens persagentschap Reuters kwam die mogelijk vanuit Wit-Rusland in het Litouwse luchtruim. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones neerhalen. Eerder gebeurde dat ook al boven Estland en Letland. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de veerboot die daar zondag zonk. Het schip met 243 mensen aan boord kapseisde op zijn weg van Java naar Borneo. Er zijn nog meer dan 120 vermisten. Tientallen schepen van het leger en de politie nemen deel aan de zoekactie. Volgens de kapitein waren er tijdens de ramp golven van wel 3 meter hoog. We krijgen een zomerse dag met geregeld zon en temperaturen tot 28 graden. Tegen de avond kan er wat regen vallen. Morgen wisselend bewolkt met kans op een bui en nog hoogstens 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: But just not today.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax. Radio 2
2: Relax. Ontspannen met de beste muziek.
1: Altijd en overal op 40.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. De Europese Commissie gaat donderdag nieuwe maatregelen voorstellen om kinderen jonger dan 15 jaar beter te beschermen tegen de gevaren van sociale media, zoals Instagram en TikTok. Dat melden verschillende media die de plannen al konden inkijken. Kinderen zouden nog maar beperkt toegang krijgen tot sociale media. De regels zouden ook gelden voor videoplatformen, sommige online games en AI-chatbots. Wie de regels niet volgt, zou een boete tot 6% van zijn omzet riskeren. De Amerikaanse president Trump heeft gisteren aangekondigd dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinstallaties voorlopig niet meer zullen aanvallen. Maar dat lijkt wat voorbarig. Rusland heeft nog niet gereageerd op de reactie en Oekraïens president Zelensky vraagt om meer uitleg. Maar een trio is in Kiev en denkt dat Trump te snel was met het nieuws.
1: Het lijkt er een beetje op dat Trump heel erg voor zijn beurt heeft gesproken. Hij zit er heel erg mee verveeld dat die olieprijzen stijgen. Er komen midterms, er komen verkiezingen aan in Amerika. En hij wil niet de schuld krijgen van die oorlog die hij tegen Iran is gestart, waardoor de straat van Hormuz dicht is en de olieprijzen stijgen. Dus hij probeert dat nu wat op Oekraïne te schuiven. Hij vraagt aan Oekraïne om te stoppen met aanval op olieraffinaderijen, omdat Rusland daardoor geen diesel meer exporteert. En hij hoopt misschien dat door die woorden nu uit te spreken dat ook zal gebeuren, maar voorlopig denk ik dat dat wat voorbarig is.
0: Vorige week ging de dieselprijs in de Verenigde Staten voor het eerst boven de $6 per gallon, of €1,37 per liter. En dat is veel voor de VS. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht een drone neergehaald boven Litouwen. Dat meldt de Litouwse president op sociale media. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft gelanceerd. Volgens persagentschap Reuters kwam de drone mogelijk Litouwen binnen vanuit buurland Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones neerhalen. Eerder gebeurde dat ook al boven Estland en Letland.
2: En de Emmy goes to Jean Smart, Hacks.
0: De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven bij de Emmys die vannacht zijn uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste Amerikaanse prijzen voor tv-series. Ze is de eerste vrouw die 5 jaar na elkaar een Emmy wint voor haar rol in dezelfde televisieserie. De 75-jarige actrice speelt de rol van een oudere komiek in de comedyserie Hacks, waarin ze gedwongen wordt om samen te werken met een jonge schrijfster. Het ziekenhuisdrama The Pitt kreeg de meeste nominaties, 25 in totaal. En net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wyle de prijs voor beste acteur in een dramaserie. Het weer, de dag begint grijs, daarna wordt het zonnig. Maximum temperaturen tot 27 graden. Meer op veertiennieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio

ontspannen met de beste muziek.

me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Bijna 1 op de 5 Vlaamse werknemers gebruikt de fiets om naar het werk te gaan. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener SD Works. Dat aantal stijgt al een paar jaar, maar het waren er nog nooit zoveel als nu. Al zijn er wel grote verschillen tussen de provincies, zegt Veerle Michiels van SD Works.
1: Uit ons onderzoek blijkt dat het aandeel werknemers die met de fiets naar het werk rijdt ook in 2026 opnieuw stijgt in alle Vlaamse provincies. Maar dus de verschillen zijn inderdaad wel groot. Oost-Vlaanderen is eigenlijk de koploper met 27% fietsers. En dan op de voet gevolgd eigenlijk door Antwerpen en West-Vlaanderen met 26%.
0: In Limburg rijdt 14% van de werknemers met de fiets. In Vlaams-Brabant is dat 12%. In Bree, in de provincie Limburg, heeft de politie een groot lab opgedoekt waar synthetische drugs werden geproduceerd. Dat gebeurde in een van de loodsen op het terrein. 4 mensen zijn er opgepakt. De politie heeft het zelf over een erg groot drugslab, maar geeft voorlopig niet meer details. De aankondiging van de Amerikaanse president Trump dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinstallaties voorlopig niet meer zullen aanvallen, die aankondiging lijkt voorbarig. Trump maakte dat gisteren bekend, maar Rusland heeft nog niet gereageerd en de Oekraïense president Zelensky vraagt om meer uitleg. Collega Marijn Trio is in Kiev en denkt dat Trump te snel was met het nieuws.
2: Het lijkt er een beetje op dat Trump heel erg voor zijn beurt heeft gesproken. Hij zit er heel erg mee verveeld dat die olieprijzen stijgen. Er komen midterms, er komen verkiezingen aan in Amerika. En hij wil niet de schuld krijgen van die oorlog die hij tegen Iran is gestart, waardoor de straat van Hormuz dicht is en de olieprijzen stijgen. Dus hij probeert dat nu wat op Oekraïne te schuiven. Hij vraagt aan Oekraïne om te stoppen met aanval op olieraffinaderijen, omdat Rusland daardoor geen diesel meer exporteert. En hij hoopt misschien dat door die woorden nu uit te spreken dat ook zal gebeuren, maar voorlopig denk ik dat wat voorbarig is.
0: Vorige week ging de dieselprijs in de VS voor het eerst boven de $6 per gallon. Dat is omgerekend €1,37 per liter en dat is veel voor de VS. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht intussen een drone neergehaald boven Litouwen. Dat meldt de Litouwse president op sociale media. Het is nog niet duidelijk wie de drone heeft gelanceerd. Volgens persagentschap Reuters kwam de drone mogelijk Litouwen binnen vanuit buurland Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones neerhalen. Eerder gebeurde dat ook al boven Estland en Letland. Het Europese ruimtevaartagentschap ESA heeft afgelopen nacht 2 nieuwe satellieten gelanceerd. Die moeten de natuur en het klimaat op aarde beter in kaart brengen. Een van de satellieten zal voor het eerst ook rechtstreeks de gezondheid van planten, struiken en bossen meten vanuit de ruimte. Verschillende Belgische bedrijven en universiteiten hebben meegewerkt aan de missie. En ze zullen ook verder onderzoek doen met de metingen die van de 2 satellieten komen. Op het EK volleybal heeft de Belgische mannenploeg gisteravond zijn 3e groepswedstrijd gewonnen. België versloeg Estland met 1-3 en het staat met nog 2 matchen te gaan nu 2e in de groep. De top 4 stoot door naar de 8e finales. Straks spelen de Red Dragons al opnieuw, dan is Denemarken de tegenstander. Vrij zonnig en warm weer vandaag, maximaal tot lokaal 28 graden. Tegen vanavond is er kans op een bui, morgen dan half bewolkt met enkele buien en dan halen we nog 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Europa komt met nieuwe maatregelen om jonge kinderen beter te beschermen tegen sociale media. Het Oekraïense leger heeft het steeds moeilijker om nieuwe recruten te vinden. En de Verenigde Staten geven voor het eerst toe dat ze wapens hebben in de ruimte. De Europese Commissie gaat overmorgen donderdag nieuwe maatregelen voorstellen om kinderen jonger dan 15 jaar beter te beschermen tegen de gevaren van sociale media, zoals bijvoorbeeld Instagram en TikTok. Dat melden verschillende media die de plannen al konden inkijken. Kinderen zouden nog maar beperkt toegang krijgen tot sociale media en de regels zouden ook gelden voor videoplatformen, sommige online games en AI-chatbots. Een strikte leeftijdsgrens, zoals in sommige landen al bestaat, zou er niet komen, zegt Mariek van Rabelen, professor digitale cultuur aan de UGent.
1: Ze blijven die toegang tot sociale media behouden, maar wel onder voorwaarden, hè, onder striktere begeleiding en in een sociale media-omgeving die veiliger gemaakt is en op die manier eigenlijk specifiek aanleunt bij de ontwikkeling van die kinderen en jongeren.
0: Bedrijven die de regels niet volgen zouden een boete tot 6% van de omzet riskeren. Bijna 1 op de 5 Vlaamse werknemers gebruikt de fiets om naar het werk te gaan. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener SD Works. Dat aantal is al een paar jaar aan het stijgen, maar het waren er nu nog nooit zoveel. Er zijn veel factoren die de keuze voor de fiets beïnvloeden, zegt Veerle Michiels van SD Works.
2: Eerst en vooral moet men over een geschikte fiets beschikken om dan bepaalde afstanden te kunnen afleggen. En daar is de opkomst van de elektrische fiets om dan langere afstanden te overbruggen ook niet vreemd aan. Daarnaast moet er ook sprake zijn van een veilige fietsinfrastructuur om die afstand af te leggen. En ook het fileleed speelt mee, dus sommige regio's zijn gevoeliger voor files dan andere. En uiteraard ook de weergoden spelen hier een belangrijke rol in de keuze voor de fiets.
0: Er zijn wel grote verschillen tussen de provincies. In Oost-Vlaanderen neemt 27% van de werknemers de fiets, in Vlaams-Brabant is dat maar 12%. In Bree, in de provincie Limburg, heeft de politie een groot lab opgedoekt waar synthetische drugs werden geproduceerd. Dat gebeurde in een van de loodsen op het terrein. 4 mensen zijn opgepakt. De politie heeft het zelf over een erg groot drugslab, maar geeft voorlopig niet meer details. Het OCMW van de Brusselse gemeente Molenbeek kan heel wat leeflonen van mensen die werkloos zijn niet meer betalen. Dat komt omdat werklozen sinds 1 maart nog maar maximaal 2 jaar een uitkering krijgen. Als ze geen werk vinden, kunnen ze daarna terecht bij de OCMW's voor een leefloon. Maar dat de gemeente zoveel geld zou kosten, hadden ze niet verwacht, zegt Molenbeekschepen van huisvesting Dirk de Blok.
3: In 2029 schatten we dat op 8 miljoen. We hebben die berekening gemaakt, wij vielen van onze stoel. In totaal op 3 jaar tijd 16 miljoen. Onze OCMW en onze gemeente heeft dat geld niet. Dat gaat zo'n pak geld zijn dat we eigenlijk het personeel dat nodig is om die mensen naar de arbeidsmarkt te begeleiden, waarschijnlijk niet meer gaan kunnen betalen, aanwerven.
0: Het Oekraïense leger kan steeds moeilijker nieuwe recruten vinden door de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Moeten er elke maand zo'n 30.000 nieuwe recruten worden gevonden om verliezen aan te vullen en militairen die al jaren vechten de kans te geven om naar huis te gaan. Maar na meer dan 4 jaar oorlog zijn er amper nog vrijwilligers en heel wat mannen proberen de legerdienst bewust te ontwijken. De kwestie verdeelt de Oekraïense samenleving. Marijn Trio kon in Oekraïne spreken met een paar getuigen.
4: Sociale media staan vol video's van gewelddadige confrontaties tussen mobilisatieagenten en mannen op straat in Oekraïne. Volgens mobilisatieagent Adam, die anoniem met ons wil spreken, zijn er 2 kanten aan het verhaal. Enerzijds is er druk van hogerhand om snel nieuwe recruten te vinden. Anderzijds worden de mobilisatieteams zelf ook lastiggevallen en geviseerd. Feit is dat er nog maar weinig mannen in Oekraïne vrijwillig willen gaan vechten. Born ontsnapte uit een trainingskamp nadat hij op straat was gemobiliseerd. Hij leeft nu ondergedoken in Kharkiv. Nieuwe recruten kunnen in principe zelf mee hun positie in het leger kiezen. Maar Born is bang om als infanteriesoldaat in de loopgraven terecht te komen.
5: Het is strašno.
4: Meer dan 1,5 miljoen Oekraïense mannen verstoppen zich voor de mobilisatie. Maar zolang Rusland zijn oorlog tegen Oekraïne voortzet, zal de zoektocht naar nieuwe recruten blijven duren.
0: NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht een drone neergehaald boven Litouwen. Dat meldt de Litouwse president op sociale media. Het is nog onduidelijk wie de drone heeft gelanceerd. Volgens persagentschap Reuters kwam de drone mogelijk Litouwen binnen vanuit buurland Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones neerhalen. Eerder gebeurde dat ook al boven Estland en Letland. De Verenigde Staten bevestigen dat ze wapens hebben in de ruimte. En dat is voor het eerst. Volgens de Amerikaanse minister van de Luchtmacht is dat nodig om de VS te beschermen tegen vijandelijke aanvallen. Veerle de Vos, over wat wapens gaat het dan?
5: Wel, dat weten we niet. Dat blijft voorlopig geheim. Maar volgens de US Space Force, dat is het departement van het Amerikaanse leger dat zich bezighoudt met de ruimte, gaat het over controlesystemen waarmee strijdkrachten op aarde zich kunnen beschermen tegen vijandelijke acties. En mogelijk zijn dat wapens waarmee het Amerikaanse leger satellieten van andere landen kan uitschakelen. Het is de eerste keer dat de VS erkennen dat ze over wapens in de ruimte beschikken. En volgens de Amerikaanse defensie is dat nodig, omdat ook Rusland en China dergelijke systemen ontwikkelen. Sinds 1967 is er een internationaal ruimteverdrag van kracht dat massavernietigingswapens in de ruimte verbiedt. Maar dat houdt een nieuwe wapenwetloop in de ruimte niet langer tegen.
0: Veerle, dankjewel. Op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun derde groepsmatch gewonnen. Het werd 3-1 tegen Estland. De Red Dragons verloren de tweede set en hadden het toen even lastig, maar uiteindelijk wonnen ze wel verdiend, zegt basisspeler Martijn Colson.
6: Het positieve daarna is natuurlijk wel dat we ons herpakken. Zeker nadat we ook in de derde set, waar even op achterstand komen, worden wat wissels doorgevoerd, en ik denk met succes. En vanaf dan hebben we het wel niet meer uit handen gegeven. Dus dan hebben we wel echt duidelijk onze veerkracht getoond, denk ik. En ook getoond dat we vandaag weliswaar verdiend gewonnen hebben als betere ploeg.
0: Ons land klimt nu naar de voorlopig tweede plaats in de groep. Vanmiddag om 4 uur spelen de Red Dragons al opnieuw tegen Denemarken. Vrij zonnig en warm weer vandaag, maximaal tot lokaal 28 graden. Tegen vanavond is er kans op een bui. Morgen dan half bewolkt met een paar buien en nog 19 graden. Donderdag start met wolken en droog, maar in de namiddag regen in het westen bij 18 graden. Europa komt met nieuwe maatregelen om jonge kinderen beter te beschermen tegen sociale media, zoals TikTok en Instagram. Dat was de opener van het nieuws. Wie jonger is dan 15, zou nog maar beperkt toegang krijgen tot sociale media. Een harde leeftijdsgrens, zoals in sommige landen, zou er niet komen. De plannen worden nu donderdag bekendgemaakt. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Europa komt met nieuwe maatregelen om jonge kinderen beter te beschermen tegen sociale media. Het Oekraïense leger heeft het steeds moeilijker om nieuwe recruten te vinden. En de Verenigde Staten geven voor het eerst toe dat ze wapens hebben in de ruimte. Goedemorgen. De Europese Commissie wil kinderen jonger dan 15 jaar beter beschermen tegen de gevaren van sociale media, zoals bijvoorbeeld Instagram en TikTok. Normaal gezien wilde de Commissie daar donderdag over communiceren, overmorgen dus, maar de plannen zijn nu al uitgelekt. De toegang tot sociale media zou beperkt worden, maar een strikte leeftijdsgrens, zoals in sommige landen al bestaat, zou er niet komen. En daar is Mariek van der Abele blij mee. Zij is professor digitale cultuur aan de UGent.
4: Ik denk dat we hier een beetje een compromis bels zien en dat vind ik heel mooi. Er zijn zeker problemen met sociale media. Denk aan het verslavende design en de risico's die mensen kunnen lopen daar, phishing en dergelijke. De vraag is, zijn dit kindproblemen of zijn dat meer algemene technologieproblemen die aangepakt moeten worden? En daar zie je vandaag dat de regulering veel meer opschuift naar big tech gaan aanpakken dan echt kinderen te gaan bannen van de platformen.
3: De regels zouden ook gelden voor videoplatformen, sommige online games en AI-chatbots. Bedrijven die de regels niet volgen, riskeren een boete tot 6% van de omzet. Het Socialistische Ziekenfonds Solidaris kan zich tegen de mogelijke plannen van de overheid om VZW's en andere non-profit organisaties meer te belasten als gewone bedrijven. Dat blijkt uit een gelekte nota van de overheidsdienst Financiën. Vandaag betalen ze geen vennootschapsbelasting op hun winst en volgens de nota moet dat wel kunnen. Dat zou concreet bijvoorbeeld betekenen dat ziekenfondsen belast zullen worden op de inkomsten uit commerciële activiteiten, zoals hospitalisatie en tandverzekeringen. Maar Paul Kallewaard van het Socialistische Ziekenfonds zegt dat het geld gebruikt wordt ten voordele van de patiënt.
5: Het is zo dat wij, wanneer wij overschotten hebben, ofwel onze premies niet laten stijgen, of dat wij onze voorwaarden, dus de bescherming van die patiënten, verbeteren. Iets dat vroeger nog niet werd terugbetaald, dat we dan wel terugbetalen. Bijvoorbeeld kinesiotherapie na een ziekenhuisopname om dat beter terug te betalen. En dat is dan ook verworven voor de rest van hun leven. En in die zin is de belasting geen belasting op winst, maar een belasting op de sociale bescherming.
3: In Bree, in de provincie Limburg, heeft de politie een groot lab opgedoekt waar synthetische drugs werden geproduceerd. Dat gebeurde in een van de loodsen op het terrein. 4 mensen zijn opgepakt. De politie heeft het zelf over een heel groot drugslab, maar ze geeft voorlopig niet meer details. Bijna 1 op de 5 Vlaamse werknemers gebruikt de fiets om naar het werk te gaan. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener SD Works. Dat aantal stijgt al een paar jaar, maar het waren er nog nooit zoveel als nu. Er zijn wel grote verschillen tussen de provincies, zegt Veerle Michiels van SD Works.
6: Uit ons onderzoek blijkt dat het aandeel werknemers die met de fiets naar het werk rijdt ook in 2026 opnieuw stijgt in alle Vlaamse provincies. Maar dus de verschillen zijn inderdaad wel groot. Oost-Vlaanderen is eigenlijk de koploper met 27% fietsers. En dan op de voet gevolgd eigenlijk door Antwerpen en West-Vlaanderen met 26%.
3: In Limburg rijdt 14% van de werknemers met de fiets. In Vlaams-Brabant is dat 12%. De elektrische fiets doet meer mensen pendelen met de fiets. En ook veilige fietspaden geeft vaak de doorslag, zegt het onderzoek. Het Oekraïense leger kan steeds moeilijker nieuwe soldaten vinden. Door de oorlog van Rusland tegen Oekraïne moeten er elke maand zo'n 30.000 nieuwe recruten klaarstaan om de verliezen aan te vullen en militairen die al jaren vechten de kans te geven om naar huis te gaan. Maar na meer dan 4 jaar oorlog zijn er amper nog vrijwilligers en heel wat mannen proberen de legerdienst bewust te ontwijken. Collega Marijn Trio kon in Oekraïne spreken met een paar getuigen.
7: Sociale media staan vol video's van gewelddadige confrontaties tussen mobilisatieagenten en mannen op straat in Oekraïne. Volgens mobilisatieagent Adam, die anoniem met ons wil spreken, zijn er 2 kanten aan het verhaal. Enerzijds is er druk van hogerhand om snel nieuwe recruten te vinden. Anderzijds worden de mobilisatieteams zelf ook lastiggevallen en geviseerd. Feit is dat er nog maar weinig mannen in Oekraïne vrijwillig willen gaan vechten. Born ontsnapte uit een trainingskamp nadat hij op straat was gemobiliseerd. Hij leeft nu ondergedoken in Kharkiv. Nieuwe recruten kunnen in principe zelf mee hun positie in het leger kiezen. Maar Born is bang om als infanteriesoldaat in de loopgraven terecht te komen.
8: Het is strasznie. Ja,
7: Meer dan 1,5 miljoen Oekraïense mannen verstoppen zich voor de mobilisatie. Maar zolang Rusland zijn oorlog tegen Oekraïne voortzet, zal de zoektocht naar nieuwe recruten blijven duren.
3: NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben rond middernacht een drone neergehaald boven Litouwen. Dat meldt de president van Litouwen op sociale media. Het is nog onduidelijk wie de drone heeft gelanceerd. Volgens persagentschap Reuters kwam de drone mogelijk Litouwen binnen vanuit buurland Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones neerhalen. Eerder is dat ook al gebeurd boven Estland en Letland. De Verenigde Staten bevestigen dat ze wapens hebben in de ruimte en dat is voor het eerst dat ze dat doen. Volgens de Amerikaanse minister van de Luchtmacht is het nodig om de VS te beschermen tegen vijandige aanvallen. Veerle de Vos, over wat voor wapens gaat het dan?
8: Wel, dat blijft geheim, dat weten we dus voorlopig niet. Maar volgens de US Space Force, dat is het departement van het leger dat zich bezighoudt met de ruimte, gaat het over controlesystemen waarmee strijdkrachten op aarde zich kunnen beschermen tegen zogenaamde vijandelijke acties. Wellicht gaat het dus om wapens waarmee het Amerikaanse leger satellieten van andere landen kan uitschakelen. Het is inderdaad de eerste keer dat de VS toegeven dat ze over wapens in de ruimte beschikken. En volgens de Amerikaanse defensie is dat nodig, omdat ook Rusland en China dergelijke systemen ontwikkelen. Sinds 1967 is er een internationaal ruimteverdrag van kracht dat massavernietigingswapens in de ruimte verbiedt. Maar dat houdt een nieuwe wapenwetloop in de ruimte dus niet langer tegen.
3: Oké, vele dankjewel. In Japan zijn er voor het eerst meer dan 100.000 honderdjarigen, dat zegt het ministerie van Gezondheid. De gemiddelde leeftijd in Japan is 50 jaar en daarmee heeft het land op één na oudste bevolking ter wereld, na Monaco. 90% van de honderdjarigen zijn vrouwen. Intussen blijft het geboortecijfer in Japan dalen. Het gemiddelde aantal kinderen per Japanse vrouw ligt nu op 1,1. In de Japanse hoofdstad Tokio is dat zelfs minder dan 1. Op dit ogenblik heeft Japan een bevolking van ruim 122 miljoen. Op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun derde groepsmatch gewonnen. Het werd 3-1 tegen Estland. De Red Dragons verloren de tweede set en hadden het toen even lastig, maar ze wonnen uiteindelijk wel verdiend. Dat zegt basisspeler Martijn Kolso.
9: Het positieve daarna is natuurlijk wel dat we ons herpakken. Zeker nadat we ook in de derde set waar even op achterstand komen. Er worden wat wissels doorgevoerd, en ik denk met succes. En vanaf dan hebben we het wel niet meer uit handen gegeven. Dus dan hebben we wel echt duidelijk onze veerkracht getoond, denk ik. En ook getoond dat we vandaag weliswaar verdiend gewonnen hebben als betere ploeg.
3: België klimt naar de voorlopig tweede plaats in de groep. Vanmiddag om 4 uur spelen de Red Dragons al opnieuw tegen Denemarken. En de Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven bij de Emmy Awards die vannacht zijn uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste Amerikaanse prijzen voor tv-series.
10: En de Emmy gaat naar Jean Smart. Pass.
3: Smart is de eerste vrouw die 5 jaar na elkaar een Emmy wint voor haar rol in dezelfde televisiereeks. De 75-jarige actrice speelt de rol van een oudere komiek in de comedyserie Hacks. De horrorcomedie Widow's Bay was de grote winnaar op de Emmys gisteravond. Die reeks won de prijs voor beste comedyserie en vestigde ook een record met 14 Emmys in totaal. Het hoogste aantal ooit voor een comedyreeks. Het weer vrij zonnig en warm vandaag. Maxima tot lokaal 28 graden. Tegen vanavond is er kans op een bui. Morgen half bewolkt met enkele buien en nog 19 graden. Donderdag start bewolkt en droog, maar in de namiddag regen in het westen bij 18 graden. Europa komt met nieuwe maatregelen om jonge kinderen beter te beschermen tegen sociale media, zoals TikTok en Instagram. Dat was de opener van het nieuws. Wie jonger is dan 15, zou nog maar beperkt toegang krijgen tot sociale media. Een harde leeftijdsgrens, zoals in sommige landen bestaat, dat zou er niet komen. Meer details op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar

0: Het is 9:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Door de hoge dieselprijzen zijn de kosten voor transportbedrijven sinds begin dit jaar al met 9% gestegen. Dat meldt de Transportfederatie Febitra. Diesel kost vandaag maximaal 2,4 euro per liter en dat is geen record, maar transporteurs kunnen niet anders dan dat door te rekenen aan de klant. Gelukkig hebben ze een systeem waarbij de factuur aangepast wordt aan de dieselprijs, zegt Isabel de Maagd van Febitra.
1: De dieselclausule maakt het mogelijk om in de loop van het jaar de afgesproken prijs aan te passen naar gelang de diesel stijgt of daalt. Bedrijven die momenteel geen dieselclausule hebben, die kunnen die verhoogde dieselprijs niet zelf dragen, omdat de marges in de transportsector vrij laag zijn.
0: De Europese Commissie gaat donderdag nieuwe maatregelen voorstellen om kinderen jonger dan 15 jaar beter te beschermen tegen de gevaren van sociale media. Kinderen zouden nog maar beperkt toegang krijgen tot socials. En de regels zouden ook gelden voor videoplatformen, sommige online games en AI-chatbots. Mariek van den Abeel is professor digitale cultuur aan de UGent en ze is blij dat er beperkingen komen en geen verbod.
2: Sociale media zijn voor kinderen en jongeren ook omgevingen waarin dat zij een gedeelde cultuur beleven, elkaar ontmoeten, informatie verwerven, hun mening kunnen geven en dergelijke. En dat zijn eigenlijk ook belangrijke rechten die kinderen hebben. En Europa stelt ook dat kinderen recht hebben op een veilige digitale omgeving. Hoe dat in de praktijk gebracht gaat worden, daar ben ik erg nieuwsgierig naar.
0: Het treinverkeer in Nederland is zwaar verstoord. Volgens de spoornetbeheerder zijn er op meerdere plekken buizen vastgemaakt op de sporen en daardoor zijn er storingen bij de treinbeveiligingssystemen.
3: Het gaat over hele lange afstanden waar die storingen zijn. Die rijden we nu allemaal na. Overal zijn aannemers. Dus we worden al meer plekken nu geconstateerd waar dat is. Dus zijn op 20 plekken zijn inmiddels al de storingen en die zijn we dus nu allemaal aan het uitlopen.
0: Door de storingen kan er niet gecontroleerd worden of er een trein over het spoor rijdt of niet en daardoor is er veel hinder. Het treinverkeer in grote delen van Midden- en Noord-Nederland ligt voor een groot deel stil. En de Verenigde Staten zeggen voor het eerst dat ze wapens hebben in de ruimte. Over welke soort het precies gaat is geheim, maar mogelijk zijn het wapens waarmee het leger satellieten van andere landen kan uitschakelen. Volgens de Verenigde Staten is dat nodig, omdat ook Rusland en China dergelijke systemen maken. Het is vrij zonnig en warm vandaag, maximaal tot plaatselijk 28 graden, aan zee 23. Tegen vanavond kans op een bui. Morgen bewolkt er met enkele buien en nog 19 graden. Donderdag in de namiddag regen in het westen bij zo'n 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.
5: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.

0: Het is 10 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. 44 Vlaamse gemeenten willen minder sociale woningen bouwen dan de Vlaamse regering vraagt. Ze hebben een vrijstelling gevraagd van hun sociale woonplicht. Dat schrijft de krant De Morgen. Kokzijde is een van de gemeenten die een vrijstelling heeft aangevraagd. En ze hebben daar een goede reden voor, zegt burgemeester Sander Lones.
1: Bijvoorbeeld natuurlijk ook het feit dat bouwgronden duur zijn en ook schaars. Gewoon ervan uitgaan dat een schaarse bouwgrond die heel duur is en die al voor weinig gebruikt kan worden omdat ze zo schaars is, dat we dat allemaal moeten volbouwen met sociale woningen, dan is dat eigenlijk zeggen aan jonge gezinnen in mijn gemeente, voor u is hier geen plaats meer.
0: Volgens Vlaams minister van Wonen, Melissa de Prateren, zullen zeker niet alle aanvragen aanvaard worden. Een man van 40 is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar effectief voor de verkrachting van een vrouw van 36 en een burgpoging van een 29-jarige vrouw. Dat heeft de rechtbank in Dendermonde beslist. Hij moet ook 5 jaar ter beschikking blijven van het gerecht. Het gebeurde allemaal 2 jaar geleden en beide zaken konden via DNA aan dezelfde dader gelinkt worden. De man had eerder al meer dan 30 veroordelingen op zijn strafblad staan. Het treinverkeer in Nederland is zwaar verstoord, vooral in het centrum en het noorden van het land. Mogelijk komt dat door sabotage, omdat er buizen zijn vastgemaakt aan de sporen, zegt Jokke van der Kruisen van de spoornetbeheerder in Nederland.
2: Er lijkt op dit moment echt sprake van sabotage, maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is, maar in ieder geval dat het flinke storingen veroorzaakt en waardoor wij al deze plekken bij langs moeten om het spoor weer vrij te kunnen maken en dat reizigers treinen weer kan voortzetten.
0: En er is op dit moment geen impact op het spoor bij ons, laat de NMBS weten. En in Japan zijn er voor het eerst meer dan 100.000 mensen die 100 jaar zijn. Japan heeft de op 1 na oudste bevolking ter wereld na Monaco. En 90% van de 100-jarigen in Japan zijn vrouwen. Intussen blijft het geboortecijfer daar dalen. Het gemiddeld aantal kinderen per Japanse vrouw ligt op 1,1. In de hoofdstad Tokio is het zelfs minder dan 1. En op dit moment heeft Japan 122 miljoen inwoners in totaal. Het is vrij zonnig en warm vandaag, maximaal tot plaatselijk 28 graden, aan zee 23. Tegen vanavond wel kans op een bui, morgen bewolkter met buien en nog 19 graden. Donderdag in de namiddag regen in het westen bij zo'n 18 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relay.

Hij ziet me staan, streel me met je blik. Raak mij zonder raak uit tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat zijn ik zonder u zijn ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het met

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Charlotte Krul. De Vlaamse regering wil 56.000 extra sociale woningen bouwen tegen 2042 en die zullen er komen, zegt minister van Wonen Melissa de Prateren. Ze reageert daarmee op het nieuws uit De Morgen, waaruit blijkt dat 44 gemeenten een uitzondering gevraagd hebben op hun sociale woonplicht. Ze vinden bijvoorbeeld dat er te weinig bouwgrond is en dat die te duur is om genoeg te kunnen bouwen voor andere woningen dan sociale. Maar die mogelijke uitzonderingen gaan maar over een klein deel van het totaal. Zegt de prater.
4: Dat gaat over een 3000-tal woningen op een pot van 56.000 woningen. Dus het merendeel zal gewoon via de normale procedure worden gebouwd. De uitzonderingen die worden toegekend, ook die woningen zullen nog steeds worden gebouwd. Alleen komen die in een losse pot terecht. Waar andere gemeenten die soms veel ambitieuzer zijn dan het doel dat wij vanuit Vlaanderen hebben opgelegd, die gemeenten zullen daarop kunnen inzeren. En voor hen is dat dan natuurlijk ook een goede zaak, omdat zij dan versneld kunnen gaan bouwen.
3: Een man van 40 is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 jaar effectief voor de verkrachting van een vrouw van 36 en een wurgpoging van een 29-jarige vrouw. Dat heeft de rechtbank beslist in Dendermonde. Hij moet ook 5 jaar ter beschikking blijven van het gerecht. Het gebeurde 2 jaar geleden en beide zaken konden via DNA aan dezelfde dader gelinkt worden. De man had eerder al meer dan 30 veroordelingen op zijn strafblad staan. Het treinverkeer in Nederland is nog altijd zwaar verstoord, vooral in het centrum en het noorden van het land. En dat komt door sabotage, want er zijn bewust buizen vastgemaakt aan de sporen, zegt de spoornetbeheerder in Nederland.
5: Er zijn op dit moment op meerdere plekken op het spoor is materiaal aangetroffen. En dus spreken wij inmiddels ook van sabotage. We weten dat het daar moedwillig is opgelegd. En we hebben inderdaad in Steenwijk hebben wij te maken gehad dat een trein ook daadwerkelijk tegen materiaal is aangereden. Gelukkig heeft dat niet tot grote ongelukken geleid. Maar je ziet wel dat er gevaarlijke situaties zijn ontstaan hierdoor.
3: Er zijn storingen gemeld op 20 verschillende plaatsen in Nederland. En op die plekken worden de sporen nu gecontroleerd. En dieseltanken wordt morgen duurder. De prijs voor een liter stijgt met 6 eurocent. Daardoor betaal je voor een liter maximum 2,468 euro. Door die stijging nadert de dieselprijs het record van begin april. De prijsstijging is nog altijd een gevolg van de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is vrij zonnig en warm vandaag, maximaal tot plaatselijk 28 graden, aan zee 23. Tegen vanavond kans op een bui, morgen bewolkter met enkele buien en nog 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een man van 40 moet 10 jaar naar de gevangenis voor verkrachting en een wurgpoging. En er is discussie tussen enkele gemeenten en de Vlaamse regering over het bijbouwen van sociale woningen. Een man van 40 moet 10 jaar naar de gevangenis voor de verkrachting van een vrouw van 36 en de poging om een vrouw van 29 te wurgen. Dat heeft de rechtbank in Dendermonde in Oost-Vlaanderen beslist. De man moet ook 5 jaar ter beschikking blijven van het gerecht. Beide zaken konden via DNA aan dezelfde dader gelinkt worden. De man had eerder al meer dan 30 veroordelingen op zijn strafblad staan. De slachtoffers reageren opgelucht op de uitspraak.
4: Eén, het is denk ik erkenning voor het feit dat het wat ons is overkomen serieus genomen wordt. Maar twee, als je ziet wat voor strafblad die persoon heeft, kan hij niet in de maatschappij leven momenteel. Voor mij nooit. En ze erkennen dat wel, vandaar ook die straf. Dus dat geeft toch wel een gerust gevoel ergens. En ik zou het heel erg vinden moest hij nog nieuwe slachtoffers kunnen maken.
3: DNA-onderzoek heeft bevestigd dat de lichamen die eind augustus in de provincie Namen werden gevonden wel degelijk die van de 5-jarige Timeo en zijn vader zijn. Bij de autopsie eerder was dat nog niet vastgesteld. En ook de resultaten van het toxicologisch onderzoek die zijn intussen bekend en daaruit blijkt dat in het lichaam van de vader sporen van druggebruik zijn aangetroffen. Bij Timeo waren die resultaten negatief. En ook de telefoon van de papa is gevonden en wordt nu verder onderzocht om te kijken wat er juist met de slachtoffers is gebeurd. De Vlaamse regering wil 56.000 extra sociale woningen bouwen tegen 2042. En die zullen er ook komen, zegt minister van Wonen, Melissa de Prateren. Ze reageert daarmee op het nieuws uit de krant De Morgen, waaruit blijkt dat 44 Vlaamse gemeenten een uitzondering hebben gevraagd op de regel om sociale woningen bij te bouwen. Ze vinden bijvoorbeeld dat er te weinig bouwgrond in hun gemeente is en dat die bouwgrond ook te duur is. Volgens Vlaams minister van Wonen, Melissa de Prateren, zullen niet alle gemeenten die een uitzondering vroegen er ook eentje krijgen en zullen ze toch op zoek moeten naar nieuwe projecten.
5: Vanuit Vlaanderen hebben we gezorgd dat er meer budget is voor die woningen. Het enige wat wij verwachten van de lokale besturen is dat zij ook grond zoeken om die woningen te bouwen. En natuurlijk, hier en daar zal die grond moeilijk beschikbaar zijn. Dan zullen we hun doelstelling een beetje verlagen. Maar er zijn ook gewoon een aantal lokale besturen, daar moeten we ook eerlijk in zijn, die gewoon niet willen bouwen, die niet graag extra sociale woningen hebben. Dat is onbegrijpelijk, dat is eigenlijk tegen het belang van de eigen inwoners in. Maar daar gaan we echt wel streng op zijn.
3: In Nederland start het treinverkeer opnieuw op nadat het overal in het land ernstig verstoord was door sabotageacties. In het noorden en in het oosten van het land is er wel nog altijd veel hinder. Al op 8 plaatsen zijn buizen gevonden op de sporen en andere plaatsen worden nog onderzocht. De sabotageacties maken deze treinreizigers in Utrecht boos.
6: Ik had vanaf Steenwijk deze kant op willen reizen, maar dat kan dus niet nu met de auto. Ja, ik noem het geen storing, het is sabotage. Het is de boel lam leggen.
7: Ja, baldadigheid en mensen, dat natuurlijk vreselijk. Ze moeten gestraft worden, dat alles.
3: En in 2029 zal het wereldkampioenschap atletiek voor het eerst in Afrika georganiseerd worden. Nairobi in Kenia wordt dan de gaststad van het WK. Volgend jaar vindt het WK eerst plaats in Peking in China. Het is zonnig bij temperaturen deze namiddag tot 28 graden. Morgen meer wolken met lokaal ook buien. Dan halen we nog 19 graden. Donderdag wordt zwaar bewolkt, maar wel droog. Later op de dag wel in het westen een paar buien bij temperaturen tot 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Eén uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een man van 40 moet 10 jaar naar de gevangenis voor verkrachting en een wurgpoging. En er is discussie tussen enkele gemeenten en de Vlaamse regering over het bijbouwen van sociale woningen. Een man van 40 moet 10 jaar naar de gevangenis voor de verkrachting van een vrouw van 36 en de poging om een vrouw van 29 te wurgen. Dat heeft de rechtbank in Dendermonde in Oost-Vlaanderen beslist. DNA linkte beide zaken aan dezelfde dader. Die was al meer dan 30 keer veroordeeld, onder meer voor geweld en zedenfeiten. Nick Heijnen, advocaat van de twee slachtoffers, is tevreden met de uitspraak.
4: Een zeer strenge bestraffing, ook een terechte bestraffing voor gruwelijke feiten. Die gewoon heeft gezegd, zulke feiten op zich van vrouwen zijn onaanvaardbaar. En de rechtbank is daar in meegaan en heeft een duidelijk signaal afgeleverd. Maar belangrijk is nu dat de rechtbank ook nog een 5 jaar extra ter beschikkingstelling heeft uitgesproken. Wat betekent dat de man eigenlijk nog verder kan opgevolgd worden. En als blijkt dat hij nog even gevaarlijk is en dat hij nu is, dat hij dan niet zal buitenkomen na die 10 jaar, maar nog extra 5 jaar in de gevangenis kan opgesloten blijven.
3: DNA-onderzoek heeft ook bevestigd dat de lichamen die eind augustus in de provincie Namen werden gevonden wel degelijk die van de 5-jarige Timeo en zijn vader zijn. Bij de autopsie eerder was dat nog niet vastgesteld. Ook de resultaten van het toxicologisch onderzoek zijn intussen bekend en daaruit blijkt dat in het lichaam van de vader sporen van druggebruik zijn aangetroffen. Bij Timeo waren de resultaten negatief. Ook de telefoon van de vader is gevonden en wordt nu verder onderzocht om te kijken wat er juist met de slachtoffers is gebeurd. Vlaams minister van Wonen, Melissa De Pratere, maakt zich sterk dat er wel degelijk 56.000 extra sociale woningen bijgebouwd worden in Vlaanderen tegen 2042. Ze reageert met die uitspraak op het nieuws dat 44 gemeenten een uitstel hebben gevraagd op die plicht om sociale woningen bij te bouwen. Onder meer de gemeente Braschaat in Antwerpen vraagt uitstel omdat ze daar nog geen geschikte bouwgronden hebben gevonden, zegt schepen van Wonen Joris van Kouwelaert.
5: Er is een bepaalde zone in Braschaat waar dat een worg op is. Dus een watergevoelig open ruimtegebied. Het is een zone die voorzien was voor sociale woningbouw. Maar die, omwille van het feit dat, dat die zeer watergevoelig is, mag daar niet meer op gebouwd worden.
3: Minister De Pratere zegt dat niet alle aanvragen voor een uitzondering aanvaard zullen worden en dat de gemeenten die geen uitzondering krijgen toch op zoek moeten naar nieuwe projecten. In Nederland dan worden de spoorwegen op dit moment nog altijd gesaboteerd. Op heel wat plaatsen zijn buizen en andere materialen op de sporen gevonden. Het gaat in totaal over de hele dag al om 27 plekken en op 6 plaatsen is het treinverkeer daardoor ook nog altijd verstoord. De Nederlandse spoordienst probeert de situatie onder controle te krijgen, zegt de woordvoerder van ProRail.
6: De omvang is inderdaad groot, maar naast dat is het ook gewoon dat we ter plekke ook hebben gezien dat er inderdaad dit moedwillig daar is neergelegd. Dus op het moment dat we dat hebben aangetroffen, hebben we ook gelijk de politie ingeschakeld. Zij doen ook groot onderzoek. En wij zullen hen daarbij helpen door ook aanleveren van beeldmateriaal als dat aanwezig is. Om in ieder geval zo snel mogelijk te kunnen kijken wie hier achter zit.
3: Ook langs verschillende autowegen zijn er branden gemeld als sabotageactie. En in 2029 zal het wereldkampioenschap atletiek voor het eerst in Afrika georganiseerd worden. Nairobi in Kenia wordt dan de gaststad van het WK. Volgend jaar vindt het WK eerst nog plaats in Peking in China. Het is zonnig bij temperaturen deze namiddag tot 28 graden. Morgen meer wolken met ook lokaal buien, dan halen we nog 19 graden. En donderdag wordt zwaar bewolkt, maar droog. Later op de dag wel buien in het westen bij temperaturen tot 18 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Twee uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Brussel is opnieuw een groot drugsproces gestart in het zwaar beveiligde Justitia-gebouw. Er staan 46 verdachten terecht voor de handel in cannabis, cocaïne en ecstasy in de Brusselse Matongé-wijk. De politie rolde de bende vorig jaar op. Ze zou op 3 jaar tijd meer dan 6 miljoen euro verdiend hebben met drugs. De advocaat van een van de verdachten vindt dat het gerecht hier onterecht een symbooldossier van maakt door er een groot massaproces te organiseren.
4: Iedereen die daar in Matongé aangeraakt of betrokken is geweest met drugs, is hier vandaag op de zitting. Het zijn allemaal kleine dossiers, ook mensen, de helft van de helft. Alleen niemand kent elkaar eigenlijk in dit dossier, zeer duidelijk.
3: Het proces begon vanmorgen ook met vertraging, omdat sommige verdachten naar het foute gerechtsgebouw waren gebracht. In Nederland worden de spoorwegen nog altijd gesaboteerd. Op heel wat plaatsen zijn buizen en andere materialen op de sporen gevonden. Het gaat in totaal over 27 verschillende plaatsen. Het treinverkeer in het noorden en oosten van Nederland is daardoor ook verstoord. Wat we vinden wordt aan de politie bezorgd, zegt de Nederlandse spoorwegbeheerder ProRail over de spullen op de sporen.
5: Wat er op het spoor ligt, halen wij zo snel mogelijk weg. Proberen we ook veilig te stellen, zodat in ieder geval het bewijsmateriaal ook veilig wordt gesteld en de politie daarmee aan de slag kan. En op het moment dat dat vrij wordt gemaakt, dan kan het treinverkeer weer worden opgestart.
3: Er zijn ook acties langs de autosnelwegen. Daar zijn hooibalen in brand gestoken. Het is nog niet duidelijk wie er achter al die acties zit. In het Europees Parlement zijn er twijfels over de nieuwe regels van de Europese Unie voor sociale media voor kinderen. In een gelekt voorstel van de Europese Commissie staat dat kinderen jonger dan 15 jaar maar beperkt toegang zouden krijgen tot sociale media. Vanaf 13 jaar zouden jongeren al een account mogen aanmaken, maar er zouden nog strenge beperkingen zijn. Zo zullen ze ouderlijk toezicht moeten toestaan en er zou ook een limiet komen op hoe lang ze op die platformen per dag mogen zitten. Een stap vooruit vindt Europarlementslid voor CD&V Lisbeth Somme, maar de vraag is of dat wel nageleefd zal worden.
6: We gaan hier de platformen verantwoordelijk stellen. We weten ook met de huidige wetgeving die eigenlijk al toezicht en aanpak moet doen om sociale media en online veiliger te maken, dat de platformen daar heel vaak eigenlijk niet doen wat ze moeten doen. Dus daar gaan we toch veel meer toezicht vanuit de Europese Commissie op moeten toepassen. En we gaan moeten zien of die Europese leeftijdsverificatie-app of die misschien kan helpen om dit effectief te laten afdwingen.
3: Donderdag wordt de tekst van de Europese Commissie definitief voorgesteld. En de zangeres van de Franse rockgroep Lerita Mitsouko is overleden. Catherine Ringer is overleden aan kanker. Bij ons is ze vooral bekend van deze hit Marcia Baila.
7: Marcella!

0: Katrien Rangé werd 68. Het is zonnig bij temperaturen deze namiddag tot 28 graden. Morgen meer wolken met lokaal ook buien. Dan halen we nog 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Morgen wordt diesel een pak duurder. De prijs voor een liter stijgt met 6 eurocent en nadert zo bijna het hoogste niveau van dit jaar. Dat record staat momenteel nog op de maand april. En stookolie is intussen ook al dubbel zo duur dan een jaar geleden. Door die nieuwe hoge brandstofprijzen zal het leven voor iedereen opnieuw duurder worden, zegt Tom Simons van de bank KBC.
4: Hogere olieprijzen en bij uitstek hogere energieprijzen. Je zorgt voor kostenstijgingen aan de basis. Denk aan landbouwproducten die duurder worden via de duurdere meststoffen. Denk aan transport dat duurder wordt, logistiek, toekoer dat duurder wordt, opslag dat duurder wordt. En binnenkort hebben we het herfst- en het winterseizoen, dus ook de verwarming wordt een pak duurder. En al die prijzen worden integraal doorgerekend naar consumenten, die uiteindelijk, zoals altijd, de volle rekening van de inflatie betalen.
3: De brandstofprijzen stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. In Brussel is opnieuw een groot drugsproces gestart in het zwaar beveiligde Justitia-gebouw. Er staan 46 verdachten terecht voor de handel in cannabis, cocaïne en ecstasy in de Brusselse Matongé-wijk. De politie rolde de bende vorig jaar al op en de bende zou meer dan 6 miljoen euro hebben verdiend met drugshandel. Volgens de advocaat van een van de verdachten maakt het gerecht onterecht een symbooldossier van deze zaak door zo een groot massaproces te organiseren.
5: Iedereen die daar in Matongé aangeraakt of betrokken is geweest met drugs, is hier vandaag op de zitting. Het zijn allemaal kleine dossiers, ook mensen, de helft van de helft. Alleen niemand kent elkaar eigenlijk in dit dossier, zeer duidelijk.
3: Het proces begon vanmorgen met vertraging omdat sommige verdachten naar het foute gerechtsgebouw waren gebracht. En in het Europees Parlement zijn er twijfels over het voorstel van de Europese Commissie om sociale media minder toegankelijk te maken voor kinderen. In een gelekt voorstel staat dat kinderen pas vanaf 13 jaar een account mogen aanmaken op Facebook of Instagram. En dat mag alleen maar onder streng ouderlijk toezicht en met een beperking van hoe lang je op die platformen kan scrollen. En pas vanaf 15 jaar kan je dan een echte account aanmaken. Hilde Voutmans, Europarlementslid voor Anders, vindt dat geen goed idee.
6: Ik geloof er niet in. Ik denk echt dat het een schijnoplossing is. Ik denk dat jongeren de leeftijdsgrens altijd gaan proberen te ontwijken. Ik denk echt niet dat we met bijkomende wetgeving die schadelijke effecten van het internet gaan beperken. Ik denk dat we veel meer moeten inzetten op mediawijsheid, om jongeren te begeleiden. En ik denk echt niet dat Europa met dit soort wetgeving nu weer moet afkomen. Dat vingertje en die verboden.
3: Donderdag wordt het voorstel van de Europese Commissie officieel bekendgemaakt. Het is zonnig bij temperaturen tot 28 graden. Morgen meer wolken en lokaal ook buien. Dan halen we nog 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2.
0: Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Morgen wordt diesel een pak duurder. De prijs voor een liter stijgt met 6 eurocent en nadert zo bijna het hoogste niveau van dit jaar. Stookolie is intussen ook al dubbel zo duur dan een jaar geleden. En door die nieuwe hoge brandstofprijzen zal het leven voor iedereen opnieuw duurder worden, zegt Tom Simons van de bank KBC.
4: Hogere olieprijzen en bij uitstek hogere energieprijzen. Je zorgt voor kostenstijgingen aan de basis. Denk aan landbouwproducten die duurder worden via de duurdere meststoffen. Denk aan transport dat duurder wordt, logistiek to court dat duurder wordt, opslag dat duurder wordt. En binnenkort hebben we het herfst- en het winterseizoen, dus ook de verwarming wordt een pak duurder. En al die prijzen worden integraal doorgerekend naar consumenten, die uiteindelijk, zoals altijd, de volle rekening van de inflatie betalen.
3: De brandstofprijzen stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Meer dan 800 vluchten van en naar de luchthaven van Charleroi zullen hinder ondervinden van de staking bij luchtverkeersleider Skies. Vanaf morgenavond zullen luchtverkeersleiders staken en ze zullen dat elke nacht doen van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens en dat tot 10 oktober. 480 ochtend- en 340 avondvluchten zullen gevolgen ondervinden van de actie. Aanleiding voor de staking is een conflict over nachtpremies die de luchtverkeersleiders in Charleroi willen hebben. Het sociaal overleg daarover is mislukt. Bijna de helft van het fietsverkeer 's ochtends zijn kinderen en jongeren die zelfstandig naar school fietsen. Dat blijkt uit een analyse van de Fietsersbond eind mei. Op 21 plaatsen is toen geteld hoeveel kinderen en tieners fietsen tijdens de ochtendspits. En dat zijn er dus heel wat, zegt Wies Kalles van de Fietsersbond.
5: Dat gaat zowel over kleuters, lagere schoolkinderen als middelbare schoolkinderen. Wat ons is opgevallen is dat er iets meer kinderen zelfstandig fietsen op het platteland dan in steden. Dat kan te maken hebben met het feit dat er in steden scholen dichter bij de woonplaats van de kinderen liggen en dat die dan ook makkelijker te voet gaan. Maar wat we vooral positief vinden is dat op het platteland heel veel kinderen zelfstandig naar school fietsen.
3: En in Nederland staan nog enkele hooibalen in brand langs drukke autowegen, maar er is geen hinder meer voor het verkeer. Een radicale boerenorganisatie heeft gezegd dat zij verantwoordelijk zijn voor die bermbranden. De actie was op voorhand aangekondigd naar aanleiding van Prinsjesdag in Nederland. De boeren die willen zo protesteren tegen het strenge stikstofbeleid. De hele dag zijn er ook al sabotageacties geweest op de Nederlandse sporen. Op verschillende trajecten werden buizen vastgemaakt aan die sporen. En dat geeft nog altijd vertragingen en problemen. Het is niet duidelijk of beide acties iets met elkaar te maken hebben en of het dus ook gaat om een actie van de boeren. Het is zonnig bij temperaturen tot 28 graden. Morgen meer wolken en lokaal ook buien. Dan halen we nog 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: 2. Relax.
1: Het was voor de korst dat je hier die dag in Ploegsteert weer te boren. Lange voor dat jaar kreeg heb je bijna uit al afgeschoren. Nidde over het stuur van uw driewieler gebogen. Je was nog kind.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Vijf uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Diesel en stookolie worden opnieuw duurder door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten en doelman Mats Sels stopt bij de Rode Duivels. Morgen wordt diesel opnieuw duurder. De prijs voor een liter stijgt met 6 eurocent en nadert zo bijna het hoogste niveau van dit jaar. Een liter kost dan maximaal 2,46 euro en die prijs die zal niet snel zakken, zegt Tom Simons van de bank KBC.
4: Op dit moment zie je dat de vooruitzichten voor de olieprijs altijd maar wat wordt opgetrokken, omdat een oplossing van dat geopolitiek conflict in het Midden-Oosten verder en verder weg lijkt. En dat we ook nog de energievoorraden, vooral dan in Europa en in Azië, moeten aangevuld krijgen. Dus de vooruitzichten zijn dat die dieselprijzen mogelijk misschien wel een beetje kunnen zakken, maar zeker niet structureel. Dus het zal eerst moeten opgelost worden in Iran. Tot op dat moment zullen we moeten blijven vullen met dure diesel.
3: Stookolie is ook al dubbel zo duur in vergelijking met een jaar geleden. Meer dan 800 vluchten van en naar de luchthaven van Charleroi zullen hinder ondervinden van de staking bij luchtverkeersleider Skies. Vanaf morgenavond staken werknemers van dat bedrijf en ze zullen dat elke nacht doen van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens en dat tot 10 oktober. Aanleiding voor de staking is een conflict over nachtpremies die de luchtverkeersleiders in Charleroi eisen. Het sociaal overleg daarover is mislukt. Bijna de helft van het fietsverkeer 's ochtends bestaat uit kinderen en jongeren die zelfstandig naar school fietsen. Dat blijkt uit de kinderfietstelling van de Fietsersbond eind mei. Op 21 plaatsen is toen geteld hoeveel kinderen en tieners fietsen in de ochtendspits. Steden, gemeenten en ook de Vlaamse regering kunnen kinderen nog meer helpen om die verplaatsingen veiliger te maken, zegt Wies Callens van de Fietsersbond.
5: Het gaat niet alleen over de school, het gaat ook over de jeugdclub, de muziekschool, de tekenschool, noem maar op. Vertrek vanuit een kindweefsel waar je alle fietsers veilig kan laten naartoe fietsen, zeker de jonge kinderen. Voor de Vlaamse overheid vragen we, zet in op een andere manier van de verkeersbelasting voor grote zware wagens, want dat is heel gevaarlijk voor jonge kinderen als die in confrontatie komen met die hele grote zware auto's.
3: In Nederland rijden nog altijd minder treinen door sabotageacties op het spoor. Alle sporen zijn intussen wel opnieuw vrijgemaakt. Op verschillende trajecten waren buizen vastgemaakt aan de sporen. En rond de middag werden ook hooibalen in brand gestoken langs autosnelwegen. Die actie werd opgeëist door een radicale boerenorganisatie die de actie had aangekondigd als protest tegen het stikstofbeleid van de Nederlandse regering. De boerenorganisatie zegt wel dat ze niets te maken hebben met de acties op de Nederlandse sporen, zegt Bram van de Putten, die voor ons in Nederland is.
6: Ze ontkennen formeel dat ze achter de sabotage op het spoor zitten, maar ze zeggen ook, ja, we kunnen niet uitsluiten dat er misschien andere boeren toch ook verantwoordelijk waren voor die sabotage, dus op dit moment nog niet echt een spoor van de daders, al zouden er wel daders vastgelegd zijn op camerabeelden die de politie nu volop aan het onderzoeken is.
3: En doelman Mats Sels stopt als Rode Duivel. Dat heeft hij beslist nadat hij niet mee mocht naar het WK voetbal afgelopen zomer. Sels is 34 jaar en speelt in de Engelse Premier League bij Nottingham Forest. Voor de Rode Duivels kwam hij in totaal 13 keer in actie. Mark van Bommel, de nieuwe bondscoach van de Duivels, kan voor de komende Nations League matchen ook niet rekenen op doelman Thibaut Courtois. Die is dan weer wel beschikbaar voor de EK-kwalificaties van volgend jaar. Het wordt stilaan bewolkter met vannacht buien in het noordoosten bij temperaturen tussen 12 en 16 graden. Morgen wordt wisselend bewolkt met opnieuw enkele buien, dan halen we 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio.

zitten, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Zes uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Criminelen proberen massaal mensen te bestelen via WhatsApp. En doelman Matsel stopt bij de Rode Duivels. De Belgische telecomsector heeft 103 miljoen valse telefoonoproepen onderschept in de eerste helft van dit jaar. Daar komen ook nog meer dan 7 miljoen onderschepte sms'en en 400 miljoen valse e-mails bij. De fraude die het meest voorkomt is spoofing. Dat zijn criminelen die zich voordoen als een vertrouwde instantie. Denk dan maar aan een bank en zo geld proberen te stelen van mensen. Die criminelen blijken ook vooral actief te zijn op WhatsApp, omdat dat platform moeilijker te controleren valt. Als tip geeft de telecomsector mee om nooit een telefoon op te nemen of een sms te beantwoorden van een nummer dat je niet kent. Veel mensen die met stookolie verwarmen, stellen het uit om hun tank bij te vullen, nu stookolie steeds maar duurder wordt. Dat zegt de Federatie van Brandstofhandelaars Brafco. Stookolie is al dubbel zo duur als een jaar geleden en dat voelen de leveranciers aan het aantal bestellingen, zegt Johan Mattaert van Brafco.
4: In vergelijking met andere jaren is het aantal bestellingen momenteel nog zeer beperkt. Met de herfst in aantocht gaan de mensen meestal hun tank vullen. Maar natuurlijk, nu met die hoge prijzen, is men vrij afwachtend en hoopt, denk ik, toch een groot deel van de bevolking op een prijsdaling om dan een stookolie te kunnen bestellen.
3: De olieprijzen blijven stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin onderzoekt de mogelijkheid om de civiele bescherming onderdeel te laten worden van het Belgische leger. De civiele bescherming springt de brandweer en politie bij als er zware ongevallen of rampen zijn, zoals onlangs nog tijdens de grote brand op de Hoogvenen.
5: We moeten evolueren naar een geïntegreerde civiele veiligheid waarin hulpverleningszone, civiele bescherming en defensie complementair samenwerken en elkaars capaciteit versterken en dat allemaal in het belang van onze burgers.
3: In België heeft de civiele bescherming nu 2 kazernes. 1 in Braschaat in de provincie Antwerpen en 1 in Crisnay in de provincie Luik. Quintin laat onderzoeken of dat vandaag ook nog altijd de beste locaties zijn. In Nederland zijn 6 mensen opgepakt na verschillende hooibranden langs autosnelwegen omdat ze de verkeersveiligheid in gevaar brachten. Een radicale boerenorganisatie heeft gezegd dat ze achter die actie zaten. Ze wilden zo protesteren tegen het stikstofbeleid van de Nederlandse regering. Eerder vandaag waren er ook sabotageacties bij het spoor. De boerenorganisatie zegt daar niets mee te maken te hebben. Daarom worden ook naar andere mogelijke daders gezocht, zegt Bram van de Putten, die voor ons in Nederland is.
6: Wat ook niet wordt uitgesloten, is dat het eventueel om extreem links protest gaat. Zoals we bijvoorbeeld een paar weken geleden in Duitsland hebben gezien met die sabotage van elektriciteitscentrale. De radicaal linkse klimaatbeweging Extinction Rebellion heeft intussen ook al formeel ontkend dat ze iets met die treinsabotage te maken hebben. En dan is er natuurlijk nog een derde piste in deze geopolitieke tijden, dat er toch ook rekening wordt gehouden met mogelijke buitenlandse sabotage en dan wordt er ook wel in de richting van Rusland gekeken.
3: En doelman Matsel stopt als Rode Duivel. Dat heeft hij beslist nadat hij niet mee mocht naar het WK voetbal afgelopen zomer. Matsel is 34 jaar en speelt in de Engelse Premier League bij Nottingham Forest. Voor de Rode Duivels kwam hij in totaal 13 keer in actie. Mark van Bommel, de nieuwe bondscoach van de Duivels, kan voor de komende Nations League match ook niet rekenen op doelman Thibaut Courtois. Die is dan weer wel beschikbaar voor de EK-kwalificaties van volgend jaar. Het wordt stilaan bewolkter met vannacht buien in het noordoosten bij temperaturen tussen 12 en 16 graden. Morgen wordt wisselend bewolkt met opnieuw enkele buien. Dan halen we 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Het is 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaprigs. In Brugge is vanmiddag een jongen van 13 uit een raam van een hotel gevallen. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, dat bevestigt de politie. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De jongen zou samen met een vriend het hotel zijn binnengedrongen en dan naar een kamer op de derde verdieping zijn gegaan. Toen het personeel dat ontdekte, bleek de kamer gesloten. Wellicht probeerde de tiener weg te komen en is hij dan gevallen. De Belgische telecomsector heeft in de eerste helft van dit jaar ruim 100 miljoen valse telefoonoproepen onderschept. Daar komen nog meer dan 7 miljoen onderschepte sms'en en 400 miljoen valse e-mails bij. De fraude die het vaakst voorkomt is spoofing. Dat zijn criminelen die zich voordoen als een vertrouwde instantie, zoals een bank, en zo geld proberen te stelen. Die criminelen blijken vooral actief te zijn op WhatsApp, omdat dat platform moeilijker te controleren valt. Als tip geeft de sector mee om nooit je telefoon op te nemen of een sms te beantwoorden van een nummer dat je niet kent. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin onderzoekt of de civiele bescherming een onderdeel kan worden van het leger. De minister heeft dat gezegd naar aanleiding van de inzet van de civiele bescherming tijdens de bosbranden in de Hoge Venen. Ook de kazernes wil de minister herbekijken. Op dit moment zijn er 2 centrale kazernes van de civiele bescherming. 1 in Vlaanderen in Brasschaat en 1 in Wallonië in Crisnay in de provincie Luik. Quentin wil graag een ideale geografische spreiding, zegt hij.
1: Ik wil niet vooruitlopen op de conclusie daarvan, maar ik kan u bevestigen dat de lokalisatie van de middelen een van de onderzocht parameters is en dat deze moet voortvloeien uit risico's en niet uit historische keuze. We moeten evolueren naar een geïntegreerde civiele veiligheid waarin hulpverleningszone, civiele bescherming en defensie complementair samenwerken en elkaars capaciteit versterken en dat allemaal in het belang van onze burgers.
0: Sport op TK Volleybal hebben de Red Dragons Denemarken verslagen met 3-1. De Belgische mannen verloren de eerste set, maar wonnen daarna 3 sets. De Red Dragons hebben nu 3 van hun 4 groepswedstrijden gewonnen. Donderdag is de laatste groepswedstrijd tegen Servië. België is al zeker van een plaats in de 8e finales. En net binnen, Peter Willems is niet langer de CEO van de Belgische Voetbalbond. Volgens de krant Het Laatste Nieuws werd Willems zo net ontslagen tijdens de Raad van Bestuur. Willems had al een hele tijd een conflict met de voorzitter van de Voetbalbond, Pascal Van Damme. Dat zou hebben geleid tot zijn ontslag. Het weer vanavond meer wolken met vannacht kans op buien in het noordoosten bij temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien. Het wordt een pak frisser, nog tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaabrechts. Op de luchthaven van Charleroi leggen de luchtverkeersleiders van Skies vanaf morgenavond het werk neer. Ze doen dat ruim 3 weken lang tussen 22:00 en 8:00. De aanleiding is mislukt overleg over de nachtpremies voor de luchtverkeersleiders. En volgens Skies zal er heel wat hinder zijn, zegt woordvoerder Kurt Verwilge.
4: In die periode van 24 dagen hebben we even gekeken hoeveel vluchten daar geaffecteerd zijn. Dan komen we op 832 geplande vluchten. We raden zeker de passagiers aan om de luchtvaartmaatschappijen op Charleroi te contacteren om te zien of een vlucht wel degelijk plaatsvindt. Er zijn overdag vluchten, die gaan gewoon door. Enkel de vluchten in de late shift, die komen in de probleem.
3: De uitbater van de luchthaven roept de directie en vakbonden bij Skies dus op tot dialoog en zegt dat de staking sterk op een gijzelneming lijkt. Premier De Wever herhaalt dat er stevige ingrepen nodig zullen zijn bij de opstelling van de begroting. Dat heeft hij gezegd net voor een evenement van ondernemersorganisatie Unizo vanavond, naar aanleiding van de start van het politieke werkjaar.
5: We zitten in een perfecte storm. Dan moet je geen doekjes rondwinden, dus er zal doortastend moeten worden ingegrepen. Nog veel meer dan dat we hadden gevreesd, maar goed, het is nu zo. En mislukken is eigenlijk geen optie, want dan weet je dat het alleen maar erger zal worden. En dus ja, op dit moment kan ik geen geruststellende boodschap geven aan niemand, maar mijn filosofie is een begroting op te stellen die het economisch groeipotentieel maximaal vrijwaart.
3: De regering zit midden in de begrotingsonderhandelingen en wil in de komende weken zeker 10 miljard vinden. In Brugge is vanmiddag een jongen van 13 uit een raam van een hotel gevallen. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De jongen zou samen met een vriend het hotel zijn binnengedrongen en dan naar een kamer op de 3e verdieping zijn gegaan. Toen het personeel dat ontdekte, bleek de kamer gesloten. Wellicht probeerde de tiener dan weg te komen en is hij gevallen. Peter Willems is niet langer de CEO van de Belgische Voetbalbond. Hij is vanavond ontslagen tijdens de Raad van Bestuur. Ja, Peter van den Bemt, waarom moest Willems vertrekken?
6: Wel, de rechtstreekse aanleiding is een openlijk conflict met voorzitter Pascal Van Damme. Dat sluimerde eigenlijk al langer, omdat Willems wel een paar vragen heeft over hoe Van Damme haar rol als voorzitter invult en of haar prioriteit wel bij de Belgische Voetbalbond ligt. En vanaf het WK is de situatie dan geëscaleerd. Van Damme en haar directie stonden lijnrecht tegenover elkaar over de manier waarop de bond moest reageren tegen FIFA in de affaire Balogun. En toen Van Damme ter oren is gekomen later, dat Willems zijn bedenkingen ook wel een keer uitte bij zijn vele contacten bij UEFA en FIFA, was er voor haar sprake van een vertrouwensbreuk en wilde zij de CEO weg. En daarvoor maakte ze dan handig gebruik van wel een aantal dossiers waarin ook andere leden van de Raad van Bestuur niet tevreden waren over de manier waarop Peter Willems die had aangepakt. En dus exit CEO Peter Willems.
3: Dank je, Peter. Vanavond meer wolken met vannacht kans op buien in het noordoosten en tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien, temperaturen tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

Hey, it's Romeo. You nearly gave me a heart attack.

0: Het is 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws, met Brecht Schabrix. De luchthaven van Charleroi leggen de luchtverkeersleiders van Skies vanaf morgenavond het werk neer. Ze doen dat ruim 3 weken lang tussen 10 uur 's avonds en 8 uur 's ochtends. De aanleiding is mislukt overleg over de nachtpremies voor de luchtverkeersleiders. Volgens Skies zal er heel wat hinder zijn. Woordvoerder Kurt Verwilgen.
1: In die periode van 24 dagen hebben we even gekeken hoeveel vluchten daar geaffecteerd zijn. Dan komen we op 832 geplande vluchten. We raden zeker de passagiers aan om de luchtvaartmaatschappijen op Charleroi te contacteren om te zien of een vlucht wel degelijk plaatsvindt. Er zijn overdag vluchten, die gaan gewoon door. Enkel de vluchten in de late shift, die komen in de probleem.
0: De uitbater van de luchthaven roept de directie en vakbonden bij Skies op tot dialoog en zegt dat de staking sterk op een gijzelneming lijkt. Heel wat websites van steden en gemeenten in ons land liggen plat, vermoedelijk door een storing. Ze hebben allemaal dezelfde leverancier. Dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Wanneer het is opgelost, is nog niet duidelijk. En Peter Willems is niet langer de CEO van de Belgische Voetbalbond. Hij is vanavond ontslagen tijdens de Raad van Bestuur. De aanleiding is een conflict met Pascal Van Damme, de voorzitter van de Voetbalbond. Dat vertelt Peter van den Bent.
2: Dat sluimerde eigenlijk al langer, omdat Willems wel een paar vragen heeft over hoe Van Damme haar rol als voorzitter invult en of haar prioriteit wel bij de Belgische Voetbalbond ligt. En vanaf het WK is de situatie dan geëscaleerd. Van Damme en haar directie stonden lijnrecht tegenover elkaar over de manier waarop de bond moest reageren tegen FIFA in de affaire Balogun. En toen Van Damme ter oren is gekomen later dat Willems zijn bedenkingen ook wel een keer uitte bij zijn vele contacten bij UEFA en FIFA, was er voor haar sprake van een vertrouwensbreuk en wilde zij de CEO weg. En daarvoor maakten ze dan handig gebruik van wel een aantal dossiers waarin ook andere leden van de Raad van Bestuur niet tevreden waren over de manier waarop Peter Willems die had aangepakt.
0: En in Nederland is nog altijd niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de sabotageacties op het spoor. Verschillende trajecten werden buizen vastgemaakt. De politie wil alle pistes onderzoeken, maar volgens de openbare omroep NOS zijn er aanwijzingen dat radicale boeren achter de acties zitten. Bram van den Putten is in Nederland.
3: De NOS zegt dat omdat er de afgelopen dagen in lokale WhatsApp-groepen en ook online allerlei berichten circuleerden en zelfs ook aanwijzingen over hoe je spoorwegen kan saboteren, dat dat met die metalen buizen kan gebeuren, omdat dan de seinen denken dat er treinen op het spoor staan, alle seinen op rood springen en er geen verkeer meer kan plaatsvinden. Dus dat is één piste, maar politie en veiligheidsdiensten zeggen op dit moment dat ze geen enkele andere piste willen uitsluiten, omdat ze dus nog volop onderzoek aan het voeren zijn om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, ook in het kader van wie er mogelijk achter deze sabotageacties kan zitten.
0: Het weer vanavond en vannacht, meer wolken met kans op buien en onweer, vooral in het noordoosten bij temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien, vooral in het oosten. Het wordt een pak frisser, nog tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: 10 uur, goedavond, VRT Nieuws, mijn Brecht Schaberichs. Bij de drone die afgelopen nacht is neergehaald boven Litouwen zijn explosieven gevonden, dat zegt de Litouwse minister van Defensie. Die explosieven zijn onschadelijk gemaakt. De drone zelf werd neergeschoten door Italiaanse gevechtsvliegtuigen van de NAVO. Alle neuzen wijzen opnieuw dezelfde kant op, zegt Marijn Trio in Kiev.
1: Wat opvalt is dat die vanuit Wit-Rusland kwam, wat erop duidt dat Wit-Rusland opnieuw een actievere rol is gaan spelen in de oorlog tegen Oekraïne. Dat Russische drones, dat zien we de laatste dagen opnieuw via Wit-Rusland naar het westen van Oekraïne ook vliegen. Maar natuurlijk, ja, je kan er niet omheen dat het het zoveelste incident is tegen de Europese Unie, NAVO. Vandaag zelfs was er een ander incident in de Baltische Zee waarbij een Russisch fregat vuurpijlen heeft afgevuurd naar een Deense legerhelikopter. Gisteren is er een Russische drone aangespoeld in Polen. Er was dan natuurlijk dat incident toen een trein vlakbij de grensovergang met Polen is aangevallen. Dus ja, de incidenten stapelen zich op en de spanningen blijven toenemen.
0: In Nederland is nog altijd niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de sabotageacties op het spoor. Verschillende trajecten werden buizen vastgemaakt aan de sporen. De politie wil alle pistes onderzoeken, maar volgens de openbare omroep NOS zijn er aanwijzingen dat radicale boeren achter de acties zitten. Bram van de Putten is in Utrecht.
2: De NOS zegt dat omdat er de afgelopen dagen in lokale WhatsApp-groepen en ook online allerlei berichten circuleerden en zelfs ook aanwijzingen over hoe je spoorwegen kan saboteren, dat dat met die metalen buizen kan gebeuren, omdat dan de seinen denken dat er treinen op het spoor staan, alle seinen op rood springen en er geen verkeer meer kan plaatsvinden. Dus dat is één piste. Maar politie en veiligheidsdiensten zeggen op dit moment dat ze geen enkele andere piste willen uitsluiten, omdat ze dus nog volop onderzoek aan het voeren zijn om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, ook in het kader van wie er mogelijk achter deze sabotageacties kan zitten.
0: In ons land liggen vanavond heel wat websites van steden en gemeenten plat, vermoedelijk door een storing bij de leverancier, want ze hebben allemaal dezelfde, dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Het is nog niet duidelijk wat de precieze oorzaak is van de storing en wanneer het probleem opgelost zal zijn. En Peter Willems is vanavond ontslagen als CEO van de Belgische Voetbalbond. Willems had al langer een conflict met de voorzitter van de Voetbalbond, Pascal Van Damme. Dat escaleerde tijdens het WK, onder andere omdat Van Damme in de tribune naast FIFA-voorzitter Infantino was gaan zitten. Volgens voetbalanalist Peter van den Bemt is de kans groot dat de Voetbalbond nu eerst in eigen huis kijkt voor een nieuwe CEO.
3: Daar is iemand als Vincent Manhaerten, die op dit moment sportief directeur is, aanwezig en die natuurlijk een jarenlange ervaring heeft als CEO bij clubs als Zulte Waregem en Club Brugge. Dus het zou niet onlogisch zijn, denk ik, dat men niet op zoek gaat naar een externe CEO, maar dat men een beroep doet op Vincent Manhaerten. En is het maar de vraag of die daarop ja gaat zeggen natuurlijk. Maar één ding, in elk geval heeft deze affaire ons geleerd hoeveel voorzitters en CEO's er ook de revue passeren en hoeveel reorganisaties er ook worden doorgevoerd. De Voetbalbond blijft een politiek wespennest.
0: En de Britse zanger Ed Sheeran heeft gereageerd op de controverse over Macklemore. De Amerikaanse rapper is uit de Amerikaanse tournee met Ed Sheeran gezet nadat hij Free Palestine had geroepen tijdens zijn optreden. Volgens Sheeran is dat niet zijn beslissing, maar die van de concertorganisatoren die shows zouden willen schrappen als Macklemore nog zou optreden. Ed Sheeran weigert om politieke standpunten in te nemen en zegt dat hij geraakt is door het leed aan beide kanten. Maar veel mensen vinden dat hij zo net wel kant kiest. Vandaag hebben drie artiesten uit Sheeran's voorprogramma laten weten dat zij uit de tournee stappen. Het weer vannacht meer wolken met kans op buien en onweer, vooral in het noordoosten bij een temperatuur tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien, vooral in het oosten. Het wordt ook een pak frisser tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 11 uur, goeie avond. VRT Nieuws met Brecht Schabrichs. OpenAI, dat is het bedrijf achter ChatGPT, wil samenwerken met concurrenten Google en Anthropic rond de veiligheid van artificiële intelligentie. Er is veel ongerustheid over de potentiële risico's van AI. De ontwikkeling ervan gaat zo snel dat de technologie buiten menselijke controle zou kunnen geraken en zo catastrofale schade zou kunnen aanrichten. Heel wat experts roepen dan ook op om de ontwikkeling ervan te vertragen. Het zou de bedoeling zijn dat OpenAI, Anthropic en Google nu samen een toezichtsorgaan oprichten, vergelijkbaar met een regulator voor de financiële sector. Bij de drone die afgelopen nacht is neergehaald boven Litouwen zijn explosieven gevonden, dat zegt de Litouwse minister van Defensie vanavond. De explosieven zijn intussen onschadelijk gemaakt. De drone zelf werd neergeschoten door Italiaanse gevechtsvliegtuigen van de NAVO. Alle neuzen wijzen opnieuw dezelfde kant op, zegt Marijn Trio in Kiev.
4: Wat opvalt is dat die vanuit Wit-Rusland kwam, wat erop duidt dat Wit-Rusland opnieuw een actievere rol is gaan spelen in de oorlog tegen Oekraïne. Dat Russische drones, dat zien we de laatste dagen opnieuw via Wit-Rusland naar het westen van Oekraïne ook vliegen. Maar natuurlijk, ja, je kan er niet omheen dat het het zoveelste incident is tegen de Europese Unie, NAVO. Vandaag zelfs was er een ander incident in de Baltische Zee waarbij een Russisch fregat vuurpijlen heeft afgevuurd naar een Deense legerhelikopter. Gisteren is er een Russische drone aangespoeld in Polen. Er was dan natuurlijk dat incident toen een trein vlakbij de grensovergang met Polen is aangevallen. Dus ja, de incidenten stapelen zich op en de spanningen blijven toenemen.
3: In ons land liggen vanavond heel wat websites van steden en gemeenten plat, vermoedelijk door een storing bij de leverancier. Want ze hebben allemaal dezelfde, dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Het is nog niet duidelijk wat de precieze oorzaak is van die storing en wanneer het probleem opgelost zal zijn. De Britse zanger Ed Sheeran heeft gereageerd op de controverse over Macklemore. De Amerikaanse rapper is uit de Amerikaanse tournee met Ed Sheeran gezet nadat hij Free Palestine had geroepen tijdens een optreden. Volgens Sheeran is dat niet zijn beslissing, maar die van de concertorganisatoren die shows zouden willen schrappen als Macklemore nog zou optreden. Ed Sheeran weigert altijd om politieke standpunten in te nemen en zegt dat hij geraakt is door het leed aan beide kanten, maar veel mensen vinden dat hij zo net wel kan kiest. Vandaag hebben drie artiesten uit Sheeran's voorprogramma laten weten dat ze uit de tournee stappen. Het weer vannacht meer wolken met kans op buien en onweer, vooral in het noordoosten, temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien, vooral in het oosten. Het wordt een pak frisser, nog tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

weer komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt.

Het is middernacht. VRT Nieuws, mijn Brecht Schaperis. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wil samenwerken met concurrenten Google en Anthropic rond de veiligheid van artificiële intelligentie. Er is veel ongerustheid over de potentiële risico's van AI. De ontwikkeling ervan gaat zo snel dat de technologie buiten menselijke controle zou kunnen geraken en zo catastrofale schade zou kunnen aanrichten. Heel wat experts roepen op om de ontwikkeling ervan te vertragen. Het zou de bedoeling zijn dat OpenAI, Anthropic en Google samen een toezichtsorgaan oprichten, vergelijkbaar met een regulator voor de financiële sector. In Nederland is er vanavond laat opnieuw een metalen buis op het spoor gevonden in de buurt van Apeldoorn. Wellicht is die er met opzet gelegd. Gaat het om een nieuwe sabotageactie. De hele dag is er al zware hinder geweest in Nederland, met buizen en kabels die afgelopen nacht op de sporen zijn gelegd en storingen veroorzaakten. Zijn aanwijzingen dat boze boeren verantwoordelijk zijn, dat zoekt de politie nu uit. Bij de drone die afgelopen nacht is neergehaald boven Litouwen zijn explosieven gevonden, dat zegt de Litouwse minister van Defensie vanavond. De explosieven zijn onschadelijk gemaakt. De drone zelf werd neergeschoten door Italiaanse gevechtsvliegtuigen van de NAVO. Wellicht is de drone het land binnengekomen via het luchtruim, via Wit-Rusland. Lionel Messi zal nog een laatste keer het truitje van de Argentijnse nationale ploeg mogen aantrekken tijdens een officiële afscheidswedstrijd. Die zal plaatsvinden op 6 oktober in Buenos Aires. Argentinië neemt dan op tegen Benin. Messi is 39 en kondigde eind augustus zijn afscheid aan bij de nationale ploeg. Afgelopen zomer verloor Argentinië de WK-finale tegen Spanje. Het weer vannacht meer wolken met kans op buien en onweer, vooral in het noordoosten, bij temperaturen tot 16 graden. Morgen krijgen we zon en wolken met enkele buien, vooral in het oosten. Het wordt ook een pak frisser tot 19 graden. Dinsdag 15 september zit erop. Een goede nacht. Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Het is 1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Nederland is er in de loop van de avond opnieuw een metalen staaf op het spoor gevonden in de buurt van Apeldoorn. Wellicht is die er met opzet gelegd en gaat het om een nieuwe sabotageactie. De hele dag is er zware hinder geweest in Nederland met buizen en kabels die de afgelopen nacht op de sporen zijn gelegd en storingen veroorzaakten. De Nederlandse spoorbeheerder ProRail zet vannacht en in de ochtend extra bewaking in op het spoor. Er zijn aanwijzingen dat boze boeren verantwoordelijk zijn, zegt Bram van de Putten in Utrecht. En mogelijk was dit nog niet hun laatste actie.
1: Ze houden wel rekening met mogelijke nieuwe sabotageacties. En daarom zijn ze ook extra waakzaam vannacht en morgen vroeg. Bijvoorbeeld het cameratoezicht wordt extra opgeschaald. Dat wil zeggen meer mensen die die camera's moeten opvolgen vannacht. En er wordt ook gesproken van eventueel mobiele patrouilles toezicht langs de sporen om te vermijden dat er nieuwe sabotages plaatsvinden. Het was vandaag natuurlijk ook een speciale dag in Nederland. Prinsjesdag, dat is zeg maar de aftrap van het politieke jaar. De vermoedens zijn dat lokale of bepaalde groeperingen dat moment hebben aangegrepen om die sabotageacties uit te voeren. En intussen heeft de politie ook een getuigenoproep gedaan omdat er blijkbaar toch 1 auto is gesignaleerd op camerabeelden vlakbij het spoor vannacht tussen 3 en 4 uur. Dus we hopen dat ze daar meer informatie te pakken krijgen van mensen die misschien iets gezien hebben.
0: De FBI en de Britse cyberveiligheidsdienst waarschuwen voor Iraanse spyware die wordt ingezet tegen journalisten, activisten en dissidenten die in het Westen wonen. Ook de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdienst, AIVD, waarschuwt daarvoor. De software heet Chosen Brick en wordt verspreid via onder meer WhatsApp en Telegram. Aan de ontvangers wordt gevraagd om een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot informatie op hun apparaten. De spyware kan onder meer berichten, e-mails en contactgegevens stelen en schermbeelden maken. De Britse zanger Ed Sheeran moet de rest van zijn tournee afwerken zonder begeleidingsband en zonder de 3 acts in zijn voorprogramma. Zij hebben zich teruggetrokken na de controverse over Macklemore. De Amerikaanse rapper is uit de Amerikaanse tournee met Ed Sheeran gezet nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen en ook Stop the Genocide. De andere artiesten steunen Macklemore. Volgens Ed Sheeran was het niet zijn beslissing, maar wel die van de Amerikaanse concertorganisatoren die show zouden schrappen als Macklemore nog zou optreden. Sheeran weigert om politieke standpunten in te nemen, maar veel mensen vinden dat hij zo net wel kant kiest. Het is bewolkt vannacht met kans op buien, vooral in het noordoosten. Het blijft minstens 13 graden. Daarna een wisselend bewolkte dag met opnieuw geregeld een bui. 19 graden is de maximumtemperatuur. Meer op vrtnieuws.be.
2: Luistert naar Radio 2 Relais.

0: Radio 2, relax.
1: De zonnestralen dringen door de ramen en strelen alle hoeken van de kamer.

0: Een heel goede nacht. Het is 2:00 VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De Vlaamse Milieu- en Natuurverenigingen moeten nog wachten tot na de opmaak van de Vlaamse begroting voor ze duidelijkheid krijgen over hun subsidies voor de komende jaren. De beslissing had normaal uiterlijk op 10 juli moeten vallen, maar ze wordt nu gekoppeld aan de begroting voor 2027. Minister van Omgeving Joop Broens zei in het Vlaams parlement wel dat alvast 75 van de 79 organisaties een positief advies kregen, maar dat is nog geen garantie op subsidie. Begin deze maand protesteerden zo'n 250 medewerkers en vrijwilligers van natuurverenigingen aan het kabinet van Broens tegen de onduidelijkheid en het uitstel van de beslissing. De minister zegt dat hij het belang van de verenigingen erkent, maar nu nog geen uitspraken kan doen over de beschikbare budgetten. Bij de drone die afgelopen nacht is neergehaald boven Litouwen zijn explosieven gevonden. Dat zegt de Litouwse minister van Defensie. Die explosieven zijn onschadelijk gemaakt. De drone zelf werd neergeschoten door Italiaanse gevechtsvliegtuigen van de NAVO. Alle elementen wijzen opnieuw in dezelfde richting, zegt Marijn Trio in Kiev.
1: Wat opvalt is dat die vanuit Wit-Rusland kwam, wat erop duidt dat Wit-Rusland opnieuw een actievere rol is gaan spelen in de oorlog tegen Oekraïne. Dat Russische drones, dat zien we de laatste dagen opnieuw via Wit-Rusland naar het westen van Oekraïne ook vliegen. Maar natuurlijk, ja, je kan er niet omheen dat het het zoveelste incident is tegen de Europese Unie, NAVO, vandaag zelf.